hart. Een beetje braaf, een beetje frech, een beetje geluk, een beetje pech. Een beetje kiel, een beetje maag, een beetje keien, een beetje vaag. Een beetje flink, een beetje lam, een beetje ungestüm, een beetje zahm.